0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president Da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

Leg een steen onder je kussen. Brand voor mijn part een kaars. Slacht een lam, maar red mij niet. Zet een rare muts op. Duw briefjes in een muur. Voorspel de toekomst, maar red mij niet. Laat je baard staan. Ach man, laat je baard staan. Maar red mij niet. Trek een jurk aan. Ach man, trek een mooie paarse jurk aan.

voorhoofd met een stip, maar red mij niet. Jouw hemel is voor mij de hel. Een hemel met jou is de hel voor mij.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: I don't want to go to school tomorrow. I can't study thinking about you. And you know I always do. I don't want to go to sleep tonight when I can stay up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum in Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari, toen de Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in aan een filmpje dat sinds maandag op social media circuleert. Daarop is te zien hoe een bestuurder met hoge snelheid op een geparkeerde auto rijdt en doorrijdt. Het voertuig is voorzien van de bedrijfsnaam. Beide auto's raakten maandagochtend zwaar beschadigd. En een Spaans opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maakte dit maandag bekend. De persoon ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Vrijdag meldde de WHO in totaal 12 besmettingen, waaronder 1 in Nederland. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust, tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

raining too long. It rain all day.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum met Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Bezhaskian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat melden Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari, toen de Amerikaanse-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in aan een filmpje dat sinds maandag op social media circuleert. Daarop is te zien hoe een bestuurder met hoge snelheid op een geparkeerde auto rijdt en doorrijdt. Het voertuig is voorzien van de bedrijfsnaam. Beide auto's raakten maandagochtend zwaar beschadigd. En een Spaans opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maakte dit maandag bekend. De persoon ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Vrijdag meldde de WHO in totaal 12 besmettingen, waaronder 1 in Nederland. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust, tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen of de gevangenis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse GGZ. In GGZ-instellingen wacht 64% van de mensen langer dan een jaar op een zelfstandige woonplek, terwijl zij vaak voorrang horen te krijgen. Ondanks Amerikaanse aanval op Iran is een vredesakkoord nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Een akkoord kan er binnen enkele dagen zijn en draait vooral om taalgebruik. Maandag vielen Amerikaanse strijdkrachten doelen aan in het zuiden van Iran. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum met Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat melden Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari, toen de Amerikaanse-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

What it's like when you're holding.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt de acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de straat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de hbo-monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg gaat dat snel. 92% tot 96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na 1,5 jaar licht toe door economische onzekerheid. Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen of de gevangenis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse GGZ. In GGZ-instellingen wacht 64% van de mensen langer dan een jaar op een zelfstandige woonplek, terwijl zij vaak voorrang horen te krijgen. Ondanks Amerikaanse aanval op Iran is een vredesakkoord nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Een akkoord kan er binnen enkele dagen zijn en draait vooral om taalgebruik. Maandag vielen Amerikaanse strijdkrachten doelen aan in het zuiden van Iran. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen 500.000 euro per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan één blessure oplopen tot 2 miljoen euro per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeente. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2 naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt de acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de straat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de hbo-monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg gaat dat snel. 92-96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na 1,5 jaar licht toe door economische onzekerheid. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kades. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen 500.000 euro per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan 1 blessure oplopen tot 2 miljoen euro per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeente. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2 naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het Belgische Buggenhout is vanmorgen rond 8:15 een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn meerdere doden gevallen. De burgemeester meldt dat de bus de overweg opreed terwijl de slagbomen gesloten waren. De circa 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. OpenAI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleiden heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een droneshow tijdens een festival in Sydney is gisteravond stilgelegd nadat tientallen drones waren neergestort in de haven. Volgens de organisatie vielen 89 drones uit de formatie. Niemand raakte gewond. Mogelijk werd het incident veroorzaakt door een onverwachte verandering van de frequentie waarmee de drones worden aangestuurd. De voor vandaag en morgen geplande shows gaan niet door. Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld vanwege de verwachte hoge temperaturen tot zo'n 33 graden. Het protocol geldt in heel Nederland, behalve in Friesland. Weggevallen op de snelweg worden daarmee direct geholpen en naar een veilige locatie gebracht om te voorkomen dat mensen lang in de hitte langs de weg staan. Het wegdek kan boven de 50 graden worden. In het Oost-Vlaamse Buggenhout is vanochtend een schoolbusje geraakt door een trein. Er zouden daarbij meerdere doden zijn gevallen. Volgens de burgemeester reed de bus de overweg op terwijl de slagbomen gesloten waren. In het busje zouden 7 schoolkinderen, een begeleider en een chauffeur hebben gezeten. In de trein zaten ongeveer 100 reizigers. Onder de treinreizigers vielen geen gewonden. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur, zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen krijgt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen, zo is de verwachting. Voor vervanging en renovatie is de komende jaren jaarlijks ruim 2 miljard euro extra nodig. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De overname van het bedrijf achter DigiD, Solvinity, door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aarts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. In het Oost-Vlaamse Buggenhout is vanochtend een schoolbusje geraakt door een trein. Daarbij zijn 4 doden gevallen, 2 leerlingen, een begeleider en de bestuurder. Volgens de burgemeester reed de bus de overweg op terwijl de slagbomen gesloten waren. In de trein zaten ongeveer 100 reizigers. Onder de treinreizigers vielen geen gewonden. In een nieuw rapport wordt gewaarschuwd dat georganiseerde misdaad de democratische rechtsstaat en nationale veiligheid steeds meer aantast. Criminelen zouden hun invloed uitbreiden, onder meer door te proberen lokale bestuurders en rechters te beïnvloeden. Volgens het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, raken boven- en onderwereld steeds meer verweven. Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld vanwege de verwachte hoge temperaturen tot zo'n 33 graden. Het protocol geldt in heel Nederland, behalve in Friesland. Weggevallen op de snelweg worden daarmee direct geholpen en naar een veilige locatie gebracht om te voorkomen dat mensen lang in de hitte langs de weg staan. Het wegdek kan boven de 50 graden worden. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van 250 naar 83 euro. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. Defensie stopt tijdelijk met oefeningen waarbij explosieve open vuur en pyrotechniek wordt gebruikt in delen van Nederland. De maatregel geldt omdat het natuurbrandrisico in meerdere regio's is verhoogd naar fase 2. Het gaat daarbij om Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Volgens Defensie geldt de stop voor alle onderdelen van het leger om brandgevaar in de droge natuur te beperken. De overname van het bedrijf achter DigiD Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. In een nieuw rapport wordt gewaarschuwd dat georganiseerde misdaad de democratische rechtsstaat en nationale veiligheid steeds meer aantast. Criminelen zouden hun invloed uitbreiden, onder meer door te proberen lokale bestuurders en rechters te beïnvloeden. Volgens het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, raken boven- en onderwereld steeds meer verweven. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Vijlbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. Oud-burgemeester Herman J., die verdacht wordt van het bezit van kinderporno en ontucht, zei vandaag in de rechtbank in Rotterdam dat de bestanden hem zijn toegestuurd. De verdachte ontkent het misbruik en zegt geen herinnering te hebben aan seksueel contact met het vermeende slachtoffer. De zaak wordt op 23 juni inhoudelijk behandeld in Dordrecht. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van €250 naar €83. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. De overname van het bedrijf achter DigiD Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Je luistert naar 40 Up Radio. Music.
1: No filter.
2: Is this on? Okay, after four.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Nederlandse uitwerking van het Europese Migratiepact. Daardoor gelden vanaf 12 juni strengere asielregels. Tijdelijke verblijfsvergunningen worden verkort van 5 naar 3 jaar en een onbeperkt verblijfsrecht verdwijnt. Ook worden regels voor gezinshereniging aangescherpt en procedures bij de IND voor een snellere afhandeling. Een 35-jarige man uit de gemeente Buren is aangehouden op verdenking van computervredebreuk bij voetbalclub Ajax. Hij zou meerdere keren zijn binnengedrongen in de systemen van de club. Volgens de politie zijn gegevensdragers in beslag genomen. Eerder bleek dat via een hack in de Ajax-app onder meer seizoenskaarten en persoonsgegevens van supporters konden worden misbruikt. Het onderzoek loopt nog. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Vijlbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van 250 naar 83 euro. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Minister van Buitenlandse Zaken Berendsen ontbiedt de Russische ambassadeur vanwege de recente aanvallen op Kiev. Nederland wil uitleg over de intensievere beschietingen op de Oekraïnse hoofdstad. Volgens Berendsen zijn de aanvallen onacceptabel. Ook andere EU-landen roepen Russische diplomaten op het matje vanwege de aanvallen en de oorlogstaal van het Kremlin. De NAVO wil de verdediging van de Baltische Staten versterken met een nieuwe militaire structuur. Daardoor moeten extra troepen sneller kunnen worden ingezet in onder meer Estland en Letland bij een conflict met Rusland. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Volgens bronnen maakt het plan deel uit van een bredere versterking van de oostflank van de NAVO. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Nederlandse uitwerking van het Europese Migratiepact. Daardoor gelden vanaf 12 juni strengere asielregels. Tijdelijke verblijfsvergunningen worden verkort van 5 naar 3 jaar... en een onbeperkt verblijfsrecht verdwijnt. Ook worden regels voor gezinshereniging aangescherpt en procedures bij de IND voor een snellere afhandeling. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Veilbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. Tot slot het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen een matige noord- tot noordoostelijke wind. Het wordt dan ook weer een zonnige dag, wel koeler dan vandaag, met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide de zogeheten gele lijn. Dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Het Rode Kruis heeft extra open tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de hitte en drukte. Ruim 120 asielzoekers wachten buiten terwijl opvangplekken ontbreken. Volgens commissaris van de Koningin René Paas is dit een landelijk probleem. Het Rode Kruis dringt opnieuw aan op een structurele oplossing. Beeld en Geluid in Hilversum stelt vanaf nu 700.000 radio- en televisieprogramma's gratis online beschikbaar. Dat doen ze via het platform De Schatkamer. Klassiekers als de Showbiz Quiz, de Willem Ruijs Show, Zwiebertje en de Soundmix Show zijn reclamevrij te bekijken. De Tweede Kamer had Beeld en Geluid hiervoor opdracht gegeven. In 2023 is men begonnen met het verzamelen van de programma's. Minister van Buitenlandse Zaken Berendsen ontbiedt de Russische ambassadeur vanwege de recente aanval op Kiev. Nederland wil uitleggen over de intensievere beschietingen op de Oekraïnse hoofdstad. Volgens Berendsen zijn de aanvallen onacceptabel. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vanaf juli vangt de Brabantse gemeente Waalre tijdelijk ongeveer 150 asielzoekers op een voormalig dierenwinkelterrein. Burgemeester Marcel Oosterveer zegt daarmee gehoor te geven aan een oproep van asielminister Bart van den Brink. Ondanks extra opvangplekken blijft de druk op Ter Apel hoog. In IJsselstein leidde een nieuw opvangplan eerder tot rellen. Nederlandse netbeheerders zien een sterke stijging in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. De toename volgt op berichten dat delen van het stroomnet onder meer in Utrecht op slot gaan door overbelasting. Netbeheerders Stedin, Liander en Enexis melden fors meer aanvragen, soms tot 4 keer het normale aantal. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide de zogeheten gele lijn, dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Het Rode Kruis heeft extra open tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de hitte en drukte. Ruim 120 asielzoekers wachten buiten terwijl opvangplekken ontbreken. Volgens commissaris van de Koningin René Paas is dit een landelijk probleem. Het Rode Kruis dringt opnieuw aan op een structurele oplossing. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag.

0: van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 4GUP Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Winkelketen De Zeeman sluit tussen 2025 en 2028 ongeveer 150 winkels om het winkelbestand winstgevender te maken. De keten stopt volledig in Portugal en Oostenrijk, waar proefprojecten met 13 winkels mislukten. Door ook nieuwe winkels te openen verwacht De Zeeman uiteindelijk circa 60 winkels minder over te houden dan de huidige 1388 filialen in 8 landen. PVV-kamerlid Michael Boon heeft toegegeven dat hij een rechtbanktekening manipuleerde met AI. Rechtbanktekenaar Petra Urban noemt de actie schandalig. Boon bood excuses aan, maar gaf weinig uitleg. Urban overweegt nu samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten verdere stappen te ondernemen. Vanaf juli vangt de Brabantse gemeente Waalre tijdelijk ongeveer 150 asielzoekers op een voormalig dierenwinkelterrein. Burgemeester Marcel Oosterveer zegt daarmee gehoor te geven aan een oproep van asielminister Bart van den Brink. Ondanks extra opvangplekken blijft de druk op Ter Apel hoog. In IJsselstein leidde een nieuw opvangplan eerder tot rellen. Nederlandse netbeheerders zien een sterke stijging in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. De toename volgt op berichten dat delen van het stroomnet onder meer in Utrecht op slot gaan door overbelasting. Netbeheerders Stedin, Liander en Enexis melden fors meer aanvragen, soms tot 4 keer het normale aantal. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4D-Up Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
1: Dancing in the Rain, daarmee opende deze aflevering van Zorg aan Zet. Het lied is geschreven door Jonathan Pennington, frontman van de Appalachian Old Country Band Moonlight Mile uit Kentucky. En uitgevoerd door die band natuurlijk, Moonlight Mile. Met als tweede stem Rachel Bayman. En Dancing in the Rain is een single van hun komende album Northern Lights, dat op 29 mei verschijnt. En van de regen naar de zeer droge en zonnige woestijn is hier maar een klein stapje. Want als tweede ga je nu Sahara Sun horen, van de Britse singer-songwriter Don Mellon. Het is een van zijn twee nieuwe singles, die andere hoor je hier binnenkort. Maar nu hoor je dus Sahara Sun in de radio-edit. Niet dat er al een andere versie bestaat, maar die komt misschien nog op zijn debuut-EP Echoes of Light, dat later dit jaar verschijnt.

0: We bleven in Engeland, want na Don Merlin kwam Michael Weston King langs met Die of Shame van zijn nieuwe soloalbum Nothing Can Hurt Me Anymore. Sinds 2011 is hij ook actief in het duo My Darling Clementine, samen met zijn echtgenote Lou Dalglish. Maar dit jaar brengen ze beide een soloalbum uit. Nou, die van Michael Weston King is dus al uit, maar die van Lou Dalglish laat nog op zich wachten. En deze week gaat heel veel in tweeën, want na de twee uit Engeland krijgen we er nu twee uit Nederland. Eerst de Volendammer Niels Buis met zijn nieuwe single The Professional. En daarna, en voor de tweede week achter elkaar, Femian, nu met Wash Away. Nou, die Femian zag ik bij de lessen in het Torpedotheater in april. En na afloop van het concert ging het hele clubje naar buiten om daar a cappella het lied River te zingen. En op YouTube kan je dat terugzien. Nou, ik was enthousiast, maar kon het lied nergens terugvinden. Maar met behulp van Femian zelf kwam ik uit bij Wash Away. En dat is een versie van River, met koor. Maar eerst hoor je dus Niels Buis met The Professional.
1: De thuisplaat. Nederland aan slag.

En dat waren Niels Buis met Professional en daarna Firmian met Wash Away. En ik vervolg met twee Canadese producten. Eerst Joe Abbott uit Vancouver met Dirty Pile Snow. En daarna het indie folk project The Franklin Electric uit Montreal met Bone to Ashes, Dark to Light van de nieuwe EP Something More. En de centrale spil in dit project is singer-songwriter John Matte, die trouwens solo als de Franklin Electric heeft opgetreden tijdens het net afgesloten Europese tournee. Maar eerst dus Joe Abbott met Dirty Pile Snow. On a warm spring day zingt hij erachteraan. Leuke tekst trouwens. Luister maar.

0: net.
1: Twee keer Canada dus. Joe Abbott met Dirty Pile of Snow. En daarna de Franklin Electric met Bones to Ashes, Dark to Light. Maar niet alles gaat in tweeën dit uur. Want je hoort nu de Eagle Rock Gospel Singers uit L.A. met Change Your Name van hun nieuwe album Revival. Zonder een connectie met het daaropvolgende lied. En dat lied, dat wordt Eleanor. Ook een naam, maar niet Change Your Name. De Eagle Rock Gospel Singers begonnen trouwens met zijn 15e. Gingen terug naar 5 en nu zelfs nog maar met 4. 2 vrouwen, 2 mannen die mooi samen zingen. Hier zijn ze met Change My Name.

0: Dat waren na The Eagle Rock gospelzingers met Change Your Name het folk rock trio The Takes uit Portland, Oregon met Eleanor. Damn, I really love you, Eleanor, was de slotregel van dit fijne liefdeslied. En de Mexicana gaat deze week ook in tweeën. Eerst Ruben Ramos en Rick Fuentes met de Ruben Ross-compositie Cruz de Madeira. Die Ruben Ramos die heeft trouwens als bijnaam El Gato Negro en is een legendarische Tejano-zanger uit Texas. En Rick Fuentes, dat is een accordeonist en bandleider uit Californië die al jaren in de begeleidingsband The Mexican Revolution zit van, inderdaad, Ruben Ramos. En daarna Tex-Mex van de Crayolas samen met het betreurde Augie Meyers in Goose is Cooked, ook bekend als de Yakety Song. Hier zijn ze, met eerst Ruben Ramos en Rick Fuentes, Cruz de Madeira.
1: Tex-Mex, Mexicali, Border Songs.

0: In het Mexicana-blokje hoorde je dus Ruben Ramos en Rick Fuentes in Cruz de Madeira. En daarna de Crayolas met Augie Meyers in Goose is Cooked. In een 2026-mix met als subtitel The Yakety Song. Want dat was de originele titel van het lied. Van hun album La Conquistadora uit 2008. En in het lied zingen ze ook Yakety Yak, Don't Come Back. En dat kennen we min of meer van de hit Yakety Yak uit de jaren 50 van de Coasters. Maar daar is het Don't Talk Back. En het vervolg op dit meezinglied is Mooie, Gevoelige Soul door Mark Broussard in Sweet Love van zijn nieuwe album Chains Worth Taking.
1: Oh, your

Na het mooie Sweet Love van Mark Broussard hoorde je de bekende klanken van Willin. Hier uitgevoerd door Willie Nelson, Emmylou Harris en Inara George. En de dubbeling zat in dat laatste, want vader Lowell George schreef het. Van het nieuwe album Rock'n'Roll Doctor, Lowell George Tribute Album. En de laatste woorden in dit uur komen van oudgediende Gerv Morlix. Bekend van zijn solowerk, als bandlid bij Lucinda Williams en als maatje van Blues Foley en veel meer. Hij is nu 75 jaar oud en heeft vorige maand zijn nieuwe album Cobwebs en Stardust uitgebracht. En daarvan hoor je Water from Your Spring. Nou, ik begon dit uur met Dancing in the Rain en sluit dus af met Water from Your Spring. Ook weer een dubbeling dus. En ik dank Fimian voor de tip. Graag tot de volgende week. Hier is Gerv Morlix. Water from Your Spring.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland zegt systematische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev te gaan uitvoeren en roept buitenlanders op om de stad te verlaten. Volgens minister Sergej Lavrov zijn vooral militaire doelen het doelwit. De Verenigde Staten en Europese landen houden hun ambassades voorlopig open. Bij zware Russische aanvallen afgelopen weekend vielen 3 doden en raakten gebouwen in Kiev zwaar beschadigd. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd nadat koolmonoxide was gemeten. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert en controleert het gebouw verder. Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn. Winkelketen De Zeeman sluit tussen 2025 en 2028 ongeveer 150 winkels om het winkelbestand winstgevender te maken. De keten stopt volledig in Portugal en Oostenrijk, waar proefprojecten met 13 winkels mislukten. Door ook nieuwe winkels te openen verwacht Zeeman uiteindelijk circa 60 winkels minder over te houden dan de huidige 1388 filialen die zijn verdeeld onder 8 landen. PVV-kamerlid Michael Boon heeft toegegeven dat hij een rechtbanktekening manipuleerde met AI. Rechtbanktekenaar Petra Urban noemt de actie schandalig. Boon bood excuses aan, maar gaf weinig uitleg. Urban overweegt nu samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten verdere stappen te ondernemen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no.

0: Deze mannen waren trendsetters door achter te lopen. De Flaming Groovies uit Amerika.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: We're Gonna Rock Tonight hoorde je uit 1970. En dat We're Gonna Rock Tonight was inderdaad zo'n kreet die je kan associëren met de jaren 50, 15 jaar eerder dus. In 1970 namelijk was het symfonische rock wat de klok sloeg. Ingewikkelde nummers van 10 tot 15 minuten, soms nog meer. En pas vanaf 1972-73 kwam er een tegenbeweging op gang. Kan het misschien ook wel een beetje compacter met liedjes die iedereen gewoon begrijpt. Denk aan Slade, T-Rex, Van de Sweet en weer drie jaar later met de punk nog een paar stapjes verder. Nou, je hoorde dus de Flaming Groovies aan het begin van Songs and Stories, waarin vandaag de platen met elkaar gemeen hebben dat ik ze in de afgelopen paar maanden heb gekocht of gekregen. Van platenbeurs in de bos, van een dorpsgenoot die advies wilde over een grote platencollectie en over een stapeltje te overname, en wat singeltjes die ik in de kringloop vond. Tja, je bent verzamelaar of niet, tenslotte? Dit singeltje uit 1959 verscheen niet eens in Nederland en ik draai bovendien de B-kant, want die is beter dan de A-kant. Toch vond ik hem gewoon voor een eurotje op een platenbeursje hier in het dorp. Heavenly Angel. Dit zijn de Flamingo's.

Bijzondere Nederlandse muziek uit 1982. De lievelingen van het oor- en VPRO-publiek in de tijd. Nasmak van een LP 4 Hour Clicks hoorde je Origins and Whereabouts. En daarvoor een LP die ik al 30 jaar op CD had. Maar gelukkig heb ik nu alle platen van deze fantastische Amerikaanse band gewoon op LP, zoals het hoort. 10.000 Maniacs. En van de LP In My Tribe hoorde je What's the Matter Here. En ik ben dol op soulmuziek, zoals je zou kunnen weten als je vaker luistert naar mijn programma's. En op die beurs in Den Bosch heb ik een hele stapel soul-LP's weggesleept. Daar vertel ik je straks wat van. Maar eerst uit de kringloopbakken, want daar vind je vaak van die LP's uit de serie This Is Soul op het Polydor-label. Met nummers van James Brown, van Coo and the Gang of Gloria Gaynor. En van de serie That's Soul. Dat is dan weer een serie op het Amerikaanse Atlantic-label. Die in 1968 begon. Een serie met alle grote namen van toen. Otis Redding, Percy Sledge, Rita Franklin, Sam & Dave, noem maar op. Het zijn geen collectors items die platen. En de helft van de nummers is behoorlijk voor de hand liggend. Maar het zijn ook onbekende pareltjes tussen de When a Man Loves a Woman's en Soulmans. Uit 1968 is dit van de LP This Is Soul, deel 1. Een nummer dat toen net nieuw was, van Benny King. Hij vraagt zich af, what is soul?

rondje reggae. Eerst van de liefelijke soort door de Heptones. Van de eerste LP uit 1967 op het legendarische Studio One label. Een zeldzame LP. En ik moet dan ook genoegen nemen met een exemplaar zonder hoes. En daarna Burning Spear. Met een reggae klassieker uit 1976. Marcus Garvey. En dit is Pulse. En als je er dan per se een etiketje op wil plakken, ze maken progressieve metal. Uit 2013 Riverside.

0: Sans.
1: Ik vertel je vast geen geheim als ik zeg dat dit uit begin jaren 80 komt.
2: En stories.
1: De Modets. Britse postpunk inderdaad. Van vier meiden uit Londen uit 1980. De fantastische soul die je daarvoor hoorde was van Millie Jackson uit 1974. En van zes jaar daarvoor, 1968 dus, The Vibrations. Love in Them Their Eyes. Staat op een verzamel-AP met zogenaamde Northern Soul. Dat is Amerikaanse soul, maar het wordt Northern Soul genoemd omdat die eind jaren 60 ongelooflijk populair was in Engeland. Niet op de radio, maar in de clubs. Zometeen laat ik je nog iets horen van zo'n grappige verzamel-AP die je voor een paar euro kunt vinden als je er een beetje naar zoekt op zo'n platenbeurs. In dit geval met nummers die begin jaren 60 werden vernoemd naar een specifieke dans. Daar had je er toen tientallen van, zo niet honderden. Maar eerst in 1970, Longplayer, de tweede LP van The Faces. En wat was Rod Stewart toen nog een fantastische zanger?

eindelijk aan de verzameling kunnen toevoegen. Hot Rats van Frank Zappa uit 1969. Een baanbrekende LP die de grenzen tussen rock en jazz verkent. Voor de duidelijkheid, de term jazzrock bestond toen nog niet. Je hoorde Peaches en Regalia. Bijna tot besluit van dit uurtje nieuwe oude. Dat wil zeggen oude platen die ik recent aan mijn collectie heb kunnen toevoegen. En hier nog tot besluit, een singeltje dat ik voor 2 kwartjes vond bij een kringloop in Bergen op Zoom. Wat Songs and Stories betreft, heel graag tot de volgende. En dit zijn The Crusaders in 1974 met de Stomp en Bugdance.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Donald Trump zegt na zijn halfjaarlijkse gezondheidscheck opnieuw in perfecte gezondheid te verkeren. Later worden meer medische details verwacht. Trump, die volgende maand 80 wordt, noemt zichzelf al langer kerngezond, ondanks terugkerende speculaties over blauwe plekken, vermoeidheid en warrige momenten. Rusland zegt systematische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev te gaan uitvoeren en roept buitenlanders op om de stad te verlaten. Volgens minister Sergej Lavrov zijn vooral militaire doelen het doelwit. De Verenigde Staten en Europese landen houden hun ambassades voorlopig open. Bij zware Russische aanvallen afgelopen weekend vielen 3 doden en raakten gebouwen in Kiev zwaar beschadigd. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd nadat koolmonoxide was gemeten. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert en controleert het gebouw verder. Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11.

0: Dat is Train to Nowhere. Dit nummer heet Train to Nowhere. Het is van de Champs. Af en toe moeten we dat weer zeggen. Onze herkenningsmelodie.
1: Zeker. Fijn nummer.
0: Ja. Bart, we waren op zoek naar verborgen parels in onze platenkasten.
1: Ja, en we hebben ze gevonden.
0: Nou en of.
1: Heel veel zelfs.
0: Kan er een jaar doorgaan.
1: Ja, wel zeker. Nou ja, we gaan er in ieder geval één uitzending mee door, denk ik. Hè?
0: Met voordeel is, als je ouder wordt, dan vergeet je steeds meer. Dus je hebt steeds meer verborgen parels.
1: Wij moeten zelf vergeten ook afgestoft worden. Ja, nee, dit is waar. Goed, laten we snel beginnen. Ik ga drie nummers draaien van bands uit New York.
0: Zo.
1: Parket Courts bijvoorbeeld. Heb je dat ooit gehoord van die band?
0: Nee.
1: Ik ook niet echt heel veel, maar ik heb een cd meegenomen, Sunbathing Animals, uit 2014. En daarop staat Bodies Made Of.

Parket Courts uit New York. En de muziek wordt omschreven als noise folk. En dat vind ik wel aardig getroffen. Nou, we blijven nog even in New York bij de band Grizzly Bear. Een LP uitgebracht in 2009, Fakatamist. En daarop staat het nummer 2 Weeks.

0: Grizzly Bear was dat. 2 Weeks uit New York.
1: Goed naar Queen geluisterd, hè?
0: Ja, ze zingen, ja. Maar alleen de begeleiding is natuurlijk wel iets anders. Maar de zang lijkt er inderdaad
1: op. Nee, maar dat viel me ook de vorige uitzending op, hè? Dat werken met die koortjes en die tempo-overgangen verschillen. Dat was allemaal Queen-esque, zou ik dat vertellen willen noemen.
0: Ja, is goed. Nou ja, nou, het zegt, ja, ik had er niet aan gedacht, maar ja, het klopt. Nou, de laatste bijdrage uit New York, voorlopig. The Fiery Furnaces, dat is een band. Ja, bestaande uit broer en zus Fried Burger. En bij elk concert hebben ze weer andere begeleidingsmensen ingeschakeld. Ook de muziek verschilt van LP tot LP. Ik heb een nummer gekozen van hun LP uit 2007, Widow City. En dat is een apart nummertje wel, vind ik, let op. Automatic Husband.

0: Deze keer geen Queen, dacht ik.
1: En ze hebben wel hartstikke gedaan, hè? Op het einde vooral.
0: Ja, prachtig. Ik vind het mooi.
1: Mooi. Goed zo. Hey, vorige uitzending eindigde ik met die vrolijke meiden uit Zwitserland.
0: Oh ja.
1: Drie punkmeiden. Eigenlijk, ze begonnen als vijf punkmeiden onder de naam Kleenex. En het eerste nummer wat ik nu laat horen is van Kleenex, heet You. Nou, en meteen achterna. Oh nou, nee, kon ik hem nog even aan. Dus we krijgen weer even de band Lilliput. Vergeten Zwitserse punkband. Ach, wat leuk. En allemaal vrouwen. En nummer You.

0: Nou, dat is het bandje Kleenex, alias Lilliput. En ik vind het ontzettend grappige muziek, juist met terugwerkende kracht. Het is leuk, ik zit nu ondertussen het verhaaltje te lezen in het bijbehorend cd-boekje. En zoals in al die meidenbands, er zijn er eigenlijk... Ze beginnen met z'n vijven. En Claudia Schief als zangeres, bassist. En Marlene Marder als gitarist, dat zijn de running gags. En bij elke plaat die ze opnemen, dan is het bandje weer van samenstelling veranderd. Ze hebben zo vier drummers versleten.
1: Ach,
0: altijd ruzie in de band. Dat is een van de redenen waarom vrouwengroepen nooit lang bestaan.
1: Ja, heren die maken ook wel ruzie, maar die blijven dan toch wel bij elkaar. En die gaan op het podium slaan en schoppen en schelden.
0: Hè? Zelfs het duo Sam en Dave bleven bij elkaar. Terwijl ze haten elkaar. Donne Phil Everly, hetzelfde verhaal.
1: Ja, precies, maar goed, Oasis, noem ze allemaal maar op.
0: De Stones, volgens mij gaan die ook nooit samen naar het café, hoor.
1: Nee, echt niet. Nee, het is ongelooflijk gewoon. Ramones, Johnny Ramone en Joey Ramone hebben 10 jaar niet met elkaar gesproken.
0: Nee.
1: Ongelooflijk.
0: Nee, ze zongen elkaar af en toe een koortje toe. En dan riepen ze bastard. Voilà, dit was het bandje Lilliput. En nog voor het laatst nu, nummer IJziger Wind.

0: Ik denk, Fik, dat dit nummer op de volgende Zuchtmeisjes LP staat.
1: Nou, ik vind het te weinig gezucht, eerlijk gezegd, hoor.
0: Geweldig, leuk.
1: Goed. Schreeuw lelijk. Je vond het wel leuk, hè?
0: Ik hou ervan. Jawel, ja, ik vond het fantastisch.
1: Nogmaals, het zijn dus vrouwen uit Zwitserland. En die hebben opgetreden tussen 1978 en 1983. En toen was de koek op. Ja. En ja, zwangerschappen waarschijnlijk.
0: Ja. Lawinegevaar. Lawinegevaar. In de winter. Daar schreeuwen.
1: En zijn nu melkmeisjes geworden.
0: Ja, maar ik vond het wel heel erg leuk. Hoe heet ze ook alweer?
1: Lily Put. Okay. Alias Kleenex. Ze begon als Kleenex. Maar hun verzamelplaat die heet dus Lily Put. En ja, die heb ik ooit een keer, ik weet niet meer waar hoe ik er aankom. Ik geloof dat ik er een keer een euro voor moest betalen. Mm-hmm. Ik denk, dit ziet er wel gek uit.
0: Ja, en goed, 48 nummers of zoiets.
1: 48 nummers voor 1 euro, meneer. Waar vind je dat nog?
0: Nergens
1: meer. Alleen op 40 Up Radio. Music, no filter. Gegarandeerd rookvrije uitzendingen.
0: Ja, reken maar.
1: Oké, Bart, heb jij nog iets grappigs?
0: Ja, ik heb iets grappigs. Nou ja, zover. Eels, ken je die band? Of
1: de ja, dat heb ik wel eens gehoord.
0: Dat is een mooie. Mark Oliver Everett heet hij eigenlijk. En hij maakt platen onder de naam Eels. Heel apart vind ik het allemaal wel. Ik ga dus nu 2 heren draaien die wat apartere muziek maken. Allereerst dus Eels met Your Lucky Day in Hell.

0: Ja, even een rustpuntje was dat. Eels, Your Lucky Day in Hell. Mooi nummer. Ja,
1: ik had wat heftiger verwacht in de hel.
0: Ja, zeker. Maar ja, hij deed een beetje kalmer aan. Dus.
1: Brandwonden.
0: Precies. Nou, we gaan naar een andere heer waar ik nog erg weg van ben. David Eugene Edwards. Dat is de frontman van 16 Horsepower. Die band heeft een groot aantal LP's gemaakt. Is op een gegeven moment ermee gestopt. Toen ging hij verder met de band Woven Hand en ook solo. En binnenkort komt er weer een nieuwe solo-LP van hem uit. Maar om eventjes terug te gaan naar 16 Horsepower. Ik ga de allermooiste uitvoering van Bad Moon Rising ooit draaien. En dat is van 16 Horsepower.
1: Beter dan Fogerty?
0: Ja, vind ik wel. Ja, en live is hij eigenlijk nog beter. Maar dit is een non-live uitvoering.

0: Nou, was het dreigend of niet, die Bad Moon?
1: Ja, het is een heel nieuw nummer geworden.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat rechtvaardigt de cover, hè? Nieuwe arrangementen. En dan had een nieuwe, duistere sfeer. Het was eigenlijk een vrolijk nummer altijd bij Florentine.
0: Jawel, hè?
1: Ja, dat is maar, autoradiomuziek noem ik dat altijd.
0: Ja, dat was met Creedence meestal het geval. Maar ik vind hier vooral de sfeer van de film Deliverance in terugkomen. Ken je die film?
1: Die heb ik ooit gezien, ja.
0: Geweldige film met Ned Beatty, onder andere John Voigt, Burt Reynolds. Die gingen daar, weet je, die gingen een weekendje kano in bij de Everglades.
1: Die was het, ja.
0: Enge film. Dreigend.
1: Moon Rising. Goed, de Zwarte Maan. Ja, de Bad Moon. Dat is ook zeer van toepassing op het figuur van Jerry Rafferty.
0: Oh.
1: Het was voor mij altijd een guilty pleasure, Jerry Rafferty. Ik vond dat een hele mooie Schotse, melodieuze muzikant. En vooral zijn begintijd met Humble Bums vond ik prachtig. En natuurlijk is je wereldberoemd geworden met City to City. En het nummer Baker Street. En eigenlijk de meeste mensen kennen hem alleen daarvan.
0: Ik?
1: Ja. Ja, dan heb je hem ook nooit meer gevolgd, zei je?
0: Nee. En Humble Bums heb ik ook wel.
1: Nou, Humble Bums vind ik eigenlijk het leukste tijd. Daar staat een prachtig nummer. Martha, my dear, staat erop. Ja, dan zing het op zijn Beatles. Maar die Martha, zijn dochter. En ach, die dochter die hield zo van de vader. En hij heeft dus 10 jaar na zijn dood, want hij is tragisch overleden, nadat hij minstens 20 jaar alcoholisme had overleefd, is hij op een zeer onprettige manier overleden. Hij trad er al heel lang niet meer op. En zijn laatste platen die zijn allemaal overgeproduceerd. Hij heeft wel 3 afscheidsplaten opgenomen. Die werden steeds sentimenteler met synthesizers, grote vioolachtig. Ik heb ze altijd braaf gekocht, maar het was niet meer om aan te horen.
0: Nee, daarom denk ik dat ik ook afgehaakt was.
1: Ja, iedereen haakte af.
0: Ja.
1: Maar nu heeft hij Martha in zijn nalatenschap heeft ze nog een stuk of 12 nummers gevonden. Allemaal weer zwaar overgeproduceerd, want hij bleef maar aan die nummers werken. Ze heeft ze allemaal gestript.
0: Ach, goed.
1: Een beetje vergelijkbaar met Let It Be, hè, dat door Phil Spector verpest was. Toen is er een stripped versie van gekomen. Die was veel beter te horen. Nou, zo is dat ook gegaan met al die nagelaten nummers die verzameld zijn onder de titel Rest in Blue. Ze heeft al die overbodigheid weggehaald, deze Martha. En heeft de muzikanten uit de jaren 70 weer opgeroepen van Jerry Rafferty. En hij klinkt nu alsof hij uit de jaren 70 weer is. Dus hij heeft een verjongingskuur ondergaan.
0: Nou, ik ben
1: 10 jaar na zijn dood.
0: Ja, mooi.
1: Still in Denial, dat is zijn eerste nummer.

En als je denkt, het lijkt een beetje Steeler's Wheel, dan klopt dat. Want Jerry Rafferty was natuurlijk ook een van de twee genieën van Steeler's Wheel. En ja, wat ik al zei, Martha, je zult toch zo'n dochter hebben, hè, die na je dood toch nog eens eventjes gaat proberen het werk van haar vader te rechtvaardigen. En meer dan dat gedaan heeft, dus door al die nieuwe muzikanten, of die oude muzikanten weer voor stal te halen, en die schitterende nummers een nieuwe arrangement mee te geven. Keeper of my soul. Nou, dat slaat natuurlijk op zijn dochter Martha.

John Rafferty, die ja, de teleurgang van zijn huwelijk bezingt. En hij dacht dat die vrouw de keeper of my soul was. Maar dat blijkt dus zijn dochter te zijn geweest. En in de begeleidende tekst schrijft ze dan ook over het laatste jaar in de lockdown. Hoe ze de laatste maanden met haar vader doorbrengt. En hem belooft zijn soul voor eeuwig te behoeden. Ja, misschien een mooi afscheidsnummer zijn van deze prachtige cd. Rest in Blue, het nummer Precious Memories.

0: Barry Rafferty, The long-awaited new album, stond erop. Terwijl die al 10 jaar dood was.
1: Ja, maar zijn dochter heeft het goed gedaan. Nou. Mooi, klinkt goed. Heel Amerikaans, vind ik. Ja, we hadden het over dat hij een Schot was, maar ja, de muziek is heel Amerikaans.
0: Ja, dat deed een beetje aan J.J. Kell, denk ik.
1: Ja.
0: Of moet je J.J. Kell zeggen? Ik zeg het
1: ik heb geen, ik zeg ook J.J.
0: Ja, J.J. Ja.
1: Zullen we dat maar zo houden?
0: Oké, okay. Jij mag weer.
1: Oké, dankjewel. Ik ga naar België. Daar vinden wij de artiest Stef Heeren. En die maakt platen onder de naam Kiss the Anus of a Black Cat. Ken je die band?
0: Nee.
1: Ken je hem?
0: Nee.
1: Wat voor soort muziek verwacht je? Als je dat zo hoort, Kiss the Anus of a Black Cat. Een nummer dat hij gaat draaien, All Your Ghosts Are Worried. Wat verwacht je?
0: Ja, psychedelisch.
1: Nee. Nou.

uit België, Gent om precies te zijn. De band Kiss the Anus of a Black Cat begon als een soloproject van Stef Heeren. En inmiddels een band geworden en prachtige muziek is het. Heel anders dan je zou verwachten als je tenminste de bandnaam hoort. Kiss the Anus of a Black Cat. Met All Your Ghosts Are Worried. Ik ga een beetje in hetzelfde, hetzelfde idioom verder. Ik kom bij Michael Cronin, onder andere ook lid van de band Ty Siegel Band, maar hij maakt ook solo LP's. Michael Cronin 2 uit 2013 bracht hij die LP uit en het nummer dat ik ga draaien is Am I Wrong? Turn it.

0: Am I Wrong was dat, van Michael Cronin. En ja, je raadt het al, hij wordt dus bijgestaan door mensen uit de band van Ty Siegel. En ook iemand uit de band van The OC's. En dat zijn al die lekkere fussy gitaren die je op de achtergrond hoort. Maar Michael Cronin kan er zelf ook wat van. Hij doet ook af en toe mee dus met Ty Siegel. Zeker als ze live optreden. Fik, wat krijgen we nu?
1: De Blasters.
0: Oh jee.
1: Die ken je, hè?
0: Jawel.
1: Ja, dat was een soort new wave band uit de omgeving van L.A., Californië. En ja, die hebben een paar prachtige platen gemaakt. Het eerste singeltje alleen al toen. Het zijn de gebroeders Phil en Dave Elvin. En ik hoorde dat nummer I'm Shaking. Ik geloof dat ik dat in een uitverkoop kocht. En dan ben ik altijd vol onder de indruk gebleven. Laten we daar eens mee beginnen.
2: And you talk sweet talk, I get a knocking in my knees and a wobble in my walk, and I'm trembling and I'm shaking. When you take me in your arms and talk romance, my heart starts doing a Saint Vitus dance, and I'm panting

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohamed Odeh, opvolger van Ezzedine al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Donald Trump zegt na zijn halfjaarlijkse gezondheidscheck opnieuw in perfecte gezondheid te verkeren. Later worden meer medische details verwacht. Trump, die volgende maand 80 wordt, noemt zichzelf al langer kerngezond, ondanks terugkerende speculaties over blauwe plekken, vermoeidheid en warrige momenten. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

life. It lets you hide all the sadness you feel. Sing it, Billy.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.